0: Ja, en nu zijn we langzaam maar zeker. Gaan we door met de Duitse fractie hier op deze zondagmiddag. De lunchtime zal dan vanmiddag vanaf 2:00 on air met Danny en Ines.
1: Dat is Satzentrale Retro.
2: Deine muziek. Unser Sound.
3: The Lunchtime Show mit Harry Jem auf 24 Disco Internet.

0: city in my R-A-N-Y-C-B-A-P-T. Roy Ayers, New York City, bachelor apartment. Doing
1: 20 Minuten vor zwei. Pupulala. Alte Klassik von Roy Ayers hier am 24 Disco. So ihr Lieben, es gab auch eine Zeit vor 24 Disco. Ja. 24disco.nl noch mal an und die meisten von uns noch bei VRT Radio. Freie Radio Twente. Das war eine Zeit, wo viele DJs von uns noch dabei waren. Es hat gebrannt. Er ist gebrannt. Op een camping waar we één keer per jaar in de zomermaanden live waren. Camping De Haar. En er is een crowdfunding gegrond worden. En als je wat wilt delen of een beetje geld wilt spenden, kun je dat graag doen. Het doel is 20.000 euro voor deze Camping De Haar in Oud-Marsen. We gaan het zo dadelijk plaatsen op onze Facebook-site van 24 Disco. En daar vind je dan ook alles gegevens. En natuurlijk de crowdfunding-link voor deze bijdrage. Dus als je een beetje wilt spenden en nog een paar euro over hebt, graag naar deze goede actie voor Help Camping De Haar in Oud-Marsum. Met DJ Terra Jam. Feel the groove. Zo, ik zei het al, we gaan het zo dadelijk op onze Facebook-site zetten. facebook.com/24discogermany. Daar vind je dan alle informatie over de crowdfunding voor het helpen van Camping De Haar in Oud-Marsum na een verwoestende brand. En we hopen dat jullie een beetje meedoen. Elke euro is welkom, zeggen we dan altijd maar zo. En wat extra voor onze Nederlandse luisteraars op deze zondagmiddag. Zo, een kwartiertje hebben we nog. Dan is het tijd voor Danny en Ines met On Air tot vanavond 18 uur. Hier op 24 Disco International en natuurlijk ook over de Stadcentrale Retro.